0: Wir spielen die Hits im besten Mix.
1: Radio Lippe Welle Hamm.
2: Jetzt die 90er.
3: Skapadabadu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bidigli, badu, bid